je moet dit heen. Hé hey, vrienden, je moet terug naar Pumplit. Pumplit is het, je moet terug naar Pumplit. Je moet die sterren, je moet iets rustig, je weet gar niet wat voor beten nog is. Je moet een rutje polen, je moet naar mijn collega, je moet naar Pumplit. Going back to Pumplit. Und überhaupt der Laszlo und auch das Pümplitz, ich will zurück nach Pümplitz. Und Englisch kann ich auch nicht. Nein, nein, ich will nach Pümplitz. Schön zurück nach Pümplitz. Mm-hmm.